Ik heb marmo dat ook gehad tot. Ik zie niet al. Gaat ook aan die we aaien mate. Ja, popo, me ako ne, gaat ook iets. Wat je toch aan de gewoon uit die kide. Na een oor om het orange kilo te jag. No dat je al hoor, ik tijd mijn kilo te jag. Maar je moet wel dat je die hoor dat je ook mijn kilo te jag. Hoe waar je al aan je weet hem mooi. Iruto ite tutu na te tu ko kala nga ye tu te moer. Te woron kato to te ire na geki ai. Kare ko mate. Kare kara to ta to mar mo ta to weri ro. Wo kari mo te tu. Te na ko gite ta to kato to. Te tutu no rataro. Ta e ke piri tika e no ye tu. Tijd te doen kia je en mag je. Die tijd te doen kia je. Kom maar. Hou je je toe. In alle je toe, je tijd en je getting eye. Tanu je eye, a later. Tel op het onder de mark. En hoe kiet het dat ook gaat tot? Ja, kia gaat je hier te tokken nu moe. Het is waar wat een eye, tanu je eye, maar ga je penny uit de kop op een later. Ik heb het ook gehad dat ik het mooi raad heb. Met de matten mij. Met de matten mij. Met de mooie mij. Kun je het ook dat je het wat te krijgen? Ga je nog raad over je het wat? Je doet het nog en nog een keer. Ik ga in een roepen. Toch mama, toch papa, toch een keer. Ga je ook in mijn tijd gaan trouwen, toe trouwen, orang. Nee, papa, agono. Me e mama ako no te tua. Te tutu na te tua. Hareu ki te teo tae. Hareu inaore ia koe giriru e ia e akawa. Kakapea. Toku tue ni te itaka ke. Taku tamai ki te itaka ke. E te waia tura. Toku tae ke te itaka ke. Te waini ra. Iro te toku ngakau. Te e taku tutua. Ko tutua, te takakea o tako tamai.